En of dit een romantische film was, zo te horen. Another Dawn, een romantisch avonturenfilm van William Tytler uit 1937. U heeft de muziek daarvan beluisterd door het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg. En daarmee besluiten we deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. Deze dus van Korn Gold. De serie wordt samengesteld voor de concertzender door Kees Rogenbillik. En omdat we tot het volgende programma nog wat tijd over hebben, behouden we deze cd, want daar staat nog op. Escape Me Never. Het is een balletfantasie en uiteraard ook weer componist Korn Gold en de uitvoerende het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

0: Buurman, wat is er?
1: Lisa Versman, pas je alsjeblieft op dat je niet te veel studeert. Je moet ook het Delft Chamber Music Festival nog organiseren.
0: Ja, maar dat is al lang rond, joh. Er komen geweldige muzici. Robert Hall, Alisa Weilerstein, Enrico Paatje, Gordon Nicolies, Christiane Stortijn, Judith van Vanrooy, Anthony Marwood, Jennifer Stoem, André Moors, Bram van Sambeek, Sebastian Klinger, Marike Schneeman, Matan Poraat, Rudolf Jansen, Joshua Ellicott.
1: Oké, ik snap het. Maar misschien wil je toch even stoppen met studeren. Ik probeer

En na deze tune zult u het wel begrijpen. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Met voor de 305e keer jazz in de film. En voor de 5e keer gaan we aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. En als u nou denkt, ik heb wat gemist omdat ik vorige keer aflevering 3 heb gehoord. Dus waar blijft nummer 4? Ik kan het u uitleggen, maar dan heeft u daarna nog meer vragen dan antwoorden. Eén ding moet u onthouden, u heeft helemaal niets gemist. We beginnen deze aflevering met twee losse thema's van Morricone. In 1967 componeerde hij de score voor de misdaadfilm Ad ogni costo, tegen elke prijs. De internationale productie van Giuliano Montaldi gaat over een gepensioneerde hoogleraar die een team vakmensen bij elkaar zoekt om een diamantbedrijf in Rio de Janeiro te beroven. De grootste uitdaging wordt het nieuwe alarmsysteem. De grote buitenlandse filmsterren als Edward G. Robinson, Janet Leigh en Klaus Kinski geven in een rol glans aan de voorbereidingen van deze roof. De muziek van Ennio Morricone is uitgebracht als een extraatje. Het hoofdthema staat namelijk op de B-kant van een singeltje dat 3 jaar na Ad ogni costo verscheen als soundtrack van de oorlogsfilm Dio e con noi. Ook een film van regisseur Giuliano Montaldo en ook met muziek van Morricone. En zo kunnen wij nu het thema Le Carnaval des Truands laten horen dat Morricone schreef, dus voor Ad ogni costo. En direct daarna hoort u het thema uit Indagine su un cittadino al di sopra ogni sospetto. Elio Petri regisseerde dit rechtbankdrama in 1970, dat in Nederland werd uitgebracht onder de kortere maar krachtige titel De dader staat boven elke verdenking. Morricone componeerde er een dramatische score voor, maar dat is niet wat u gaat horen. We kunnen dit themaatje laten horen in een cocktailversie, dankzij een cd-album met Italiaanse filmmuziek in lounge-arrangementen.

En dat was een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri met muziekscores dus uit de film Back to the Future. Volgende week kunt u in ongehoorde scores luisteren naar de uiteindelijke score voor Back to the Future van Alan Silvestri, waarvan we nu een voorproefje laten horen. Wederom een studioorkest onder leiding van de componist dus.

En volgende keer meer van deze versie van filmmuziek voor Back to the Future van Alan Silvestri. Tot zover deze aflevering voor de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is ongehoorde scores bij de concertzender met in het komend uur deel 2 Back to the Future. Muziek gecomponeerd door de Amerikaanse componist Alan Silvestri, geboren in 1950. In deze aflevering de uiteindelijke score voor Back to the Future. Een science fiction avonturencomedy van Robert Zemeckis uit 1985, waarin Marty McFly een reis terug in de tijd maakt naar het jaar 1955. En Marty McFly wordt gespeeld door Michael G. Fox. U hoort het studioorkest onder leiding van Alan Silvestri.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de filmmuziek van de Rollercoaster. Muziek van Lalo Schifrin. Dan eindigen we dit programma met nog een kort stukje uit de film The Competition. Een romantische film over een wedstrijd waar pianisten tegen elkaar strijden. En daar ontstaat natuurlijk een liefdesgeschiedenis uit. The Competition. En u hoort de song People Alone. Gezongen door Randy Crawford en het studioorkest onder leiding van Lalo Schifrin. In dit programma, The Sound of Movies, heeft u kunnen luisteren naar muziek van Lalo Schifrin.

Beste luisteraars, welkom bij ons programma The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 188, Bronislaw Kaper of Kaper. Bronislaw werd geboren in Warschau in 1902 en overleed op 81-jarige leeftijd in Hollywood in 1983. Hij had voor 133 films de score gecomponeerd. Kaper begon zijn loopbaan als pianist in de traditie van Chopin, maar kwam via Berlijnse cabarets en Parijse huwelijkscomedies bij Metro-Goldwyn-Mayer terecht. En u weet, die filmstudio was beroemd om zijn grote musicalproducties. Na de hit San Francisco, die hij in 1936 schreef voor Jeanette MacDonald, dat heeft u in de eerste uitzending van Kapers muziek kunnen horen. En als u daar benieuwd naar bent, kunt u altijd terugluisteren via onze on-demand knop op de site. Hij kreeg daarna van Louis B. Mayer, de grote baas van MGM, de opdracht om nog veel meer liedjes te maken. Zo leverde Bronislaw Kaper in 1938 materiaal voor een piepjonge Judy Garland. Dat was nog voor ze onsterfelijk werd met The Wizard of Oz. Hij deed dat voor de luchtige muziekfilm Everybody Sings. Dezelfde scenario-schrijvers als voor The Wizard of Oz bedachten een verhaaltje rond een rijk maar verveeld schoolkind met de grote revuester Fanny Brice als haar Russische kinderjuf. De oorspronkelijke titel van de film luidde Het lelijke jonge eendje. Judy Garland wordt van de conservatieve privéschool gestuurd als ze bij de muzieklessen in jazzstijl gaat zingen. Later probeert ze zelfs als blackface een rol te krijgen in een Negro musical. Deze opzet van het verhaal vroeg om een diversiteit aan theaternummers, geleverd door Burt Calmer, Harry Ruby, Roger Edens en Walter German. Voor Everybody Sings componeerde German en Kaper het lied Down on Melody Farm. Het MGM Studio Orkest wordt gedirigeerd door Georgie Stoll. De tekst is van Gus Kahn. De stem, Judy Garland.

0: In de eerste aflevering, met muziek van Bronislaw Kaper, zat de lekker lawaaiige begeleiding van Groucho Chico en Harpo Marx in A Day at the Races. Het is een film uit 1937. Kaper werkte hierin samen met componist Walter German en tekstschrijver Gus Kahn. Dit soort eclectische muziek was precies wat de Marx Brothers wilden en daarom werd Kaper opnieuw gevraagd voor een raar liedje. Kahn bedacht de tekst You Can't Argue With Love, hetgeen door Groucho in de rol van oplichter S. Quinton Quayle wordt gestaafd met de uitspraak Time Wounds All Heals. In de saloon zingt Lulabelle, gespeeld door June McCloy, het nummer met een omvloerste alt, begeleid door de goudzoekers in het Wilde Westen en een barrel piano. De muzikale leiding lag net als bij Everybody Sings bij Georgie Stoll.
1: He was a guy with that fire in his eye, and I passed out when he passed by. Couldn't resist him, didn't even try, 'cause you can't argue with love. He was the kind that can love and forget. I knew that love would just lead to regret, but I was his victim the minute we met, 'cause you can't argue with love. I knew he wasn't good for me, I knew it right from the start, but his ways were mighty pleasing, and how you're gonna reason with your heart. Sometimes I think I hear him knocking at my door, and I wanna tell him you don't.

Officiële erkenning van zijn vakgenoten voor het veelzijdige talent van Bronislaw Kaper volgde in 1954. Zelf had hij liever voor een dramatische score een beloning gekregen, bijvoorbeeld zoals voor de Brothers Karamazov.

Ja, dat was wel een heel staand eind van de Lettre Ouverte van This is la Peste. Mooie naam is dat. En Jalan. En daarvoor Au coin de ma rue door This is la Peste, Lucie, Nutea en Tyro. De rapper en acteur Serigne Mbaye-Gueye, oftewel This is la Peste, geldt een van de grote ontdekkingen van de Franse rap van het jaar 2000. Na de breuk met Rimeur Agage neemt hij in 1999 zijn eerste soloplaat op. En daarna speelt hij in films, in speelfilms, en heeft hij ook een rol in Taxi 2 of misschien wel Taxi 2. We gaan nu luisteren naar L'Homme ne kunne apprenti door One Shot en Jalan.

0: Dit waren twee trekjes uit de film, de Franse actiecomedie Taxi. Je luistert naar de concertzender, naar Radio 6 met Let's Movie, daarin de soundtrack van deze Franse actiecomedie. Je hoort tot slot A la Conquête door This is la Peste en Lucie. In deel 2 van Taxi probeert Daniel, ik pik nog even de draad van het verhaal op waar ik in het begin van het programma mee begon over deze film. In deel 2 van Taxi probeert Daniel een goede indruk te maken op zijn toekomstige schoonouders. Om verborgen te houden dat hij maar een taxichauffeur is, zegt hij dat hij medicijnen studeert. En om bij te verdienen rijdt hij zogenaamd op de ambulance. De vader van zijn vriendin is een gedreven, maar ook een compleet geflipte generaal bij het leger. Die wordt plotseling opgeroepen om aanwezig te zijn bij de ontvangst van de Japanse minister van Defensie. Over een kwartier. Dat lukt nooit, maar Daniel zegt dat hij het wel redt. En in zijn taxi lukt dat ook. Er zitten extra snufjes op en de generaal is erg onder de indruk van zijn rijstijl.
1: Arrête. Mais non, mais d'ici, écoute, quand t'auras mon âge, tu comprendras. Mais ouais, maintenant c'est le collège, frère, c'est le collège. Regarde, 30 balles. 30 balles, jambal, un quick à Châtelet, et voilà quoi.
2: Arrête, putain, mais
1: c'est. Arrête ma caisse, je suis obligé d'acheter un van. Tous les soirs, il y a une meuf.
2: T'as 30 ans, mais.
1: Petite bonne et tout, là, une jeune, là.
2: Arrête, allez, t'es un pédo,
1: mais
2: c'est tout.
1: Je kiffe trop.
2: Arrête, un pédo.
1: Je kiffe trop.
2: Mais

0: En dat was de titel van dit laatste stuk, uitgevoerde One Shot en Nutea. En daarvoor hoorde je ook nog achtervolgens Il faudrait que t'arrêtes door This is la Peste en Ballade pour une traite door One Shot en Jalan. Muziek uit de film Taxi 2, de Franse actiefilm. Zo dadelijk over een minuut of vijf pikken we de draad weer op van het verhaal rond deze Franse film Taxi 2. Want we gaan eerst eventjes iets anders doen. We gaan luisteren naar de...
1: Agenda.
0: Juist, de agenda. Dit jaar focust het 34ste filmfestival Gent op de hedendaagse Argentijnse cinema. Het filmfestival Gent, daar gaan we het over hebben in deze agenda. Het festival duurt van 9 tot en met 20 oktober. In alle festivalsecties zullen Argentijnse films opduiken. En verder zal Oscar-winnaar Gustavo Santaolalla concerten geven met zijn Barovondo Tango Club. Een Argentijns feestje dus. Illustrator Carl Meersman ontwierp een Argentijns getint affiche voor het festival. De keuze voor Argentinië kwam er omdat er de laatste jaren ontzettend veel kwalitatieve Argentijnse films uitkomen. Dit ondanks de labiele economische situatie van het land. Veel Argentijnse filmmakers slagen erin om op de internationale filmscene aanwezig te zijn met sterk onafhankelijke producties. Zo won El Otro van Ariel Otter op het jongste filmfestival in Berlijn 2 zilveren beren. Omdat de Argentijnse cinema vaak de weg niet vindt naar de bioscoopzalen, biedt het filmfestival Gent graag een platform aan deze films. En dat gebeurt in de periode van 9 tot en met 20 oktober in Gent, het 34ste filmfestival. Zoals eerder gezegd zal filmcomponist Gustavo Santaolalla een feestje bouwen met zijn Barovondo Tango Club in de zaal Vooruit in Gent. Hier is Barovondo van de CD Barovondo Remixed.

Afkomstig van de cd Vagabondo Remixed was dit Perfume, uitgevoerd door Vagabondo. Een feestje met de Vagabondo Tango Club in de zaal vooruit in Gent tijdens het filmfestival, het 34e filmfestival van Gent van 9 tot en met 20 oktober. Meer informatie kunt je vinden op de website www.filmfestival.be. Dit is Radio 6, het programma Let's Movie, waar we niet alleen de agenda zoals net in de uitzending hebben, maar ook aandacht voor de Franse film uit Frankrijk, Taxi 2. En we pikken even de draad weer op met deze Franse actiecomedie uit 2000. Nog even terug naar het waanzinnige verhaal van de film. Op tijd op het vliegveld aangekomen wordt Daniel, dat is de hoofdpersoon in deze film, door zijn politievriend Emilien uitgenodigd om bij de receptie daar aanwezig te zijn. Want daar wordt een supersonische auto gepresenteerd die alles kan en ook nog een keertje kogelvrij is. De Japanse minister zal hiermee vervoerd worden naar de Franse minister. Omdat hij eigenlijk als chauffeur klem komt te zitten in de vele airbags, stelt de generaal voor dat Daniel chauffeur wordt. Hij krijgt wel te horen dat de politie, om de auto te testen, een aantal aanvallen zal uitvoeren daarop. Dat deze aanvallen uiteindelijk worden overgenomen door een echte Japanse maffia, de Yakuza, dat weet Daniel nog niet. Het lukt de Yakuza uiteindelijk om de Japanse minister te ontvoeren. Evenals een vrouwelijke collega van Emilien die Japans spreekt. Emilien is gedreven hen terug te krijgen. Niet alleen omdat hij verliefd is op zijn collega. Samen met Daniel zetten ze de achtervolging in en moeten rare capriolen uithalen met de taxi.

Nuttea Tairo met Trop de Polémique. Dit is Radio 6 met het programma Let's Movie. Dit uur muziek van de soundtrack van de Franse actiecomedie uit het jaar 2000, Taxi deel 2. De serie is een mooie tegenhanger van de alles overheersende filmindustrie uit Hollywood. Taxi is een snelle, leuke film, boordevol actie en achtervolgingen. En die soundtrack, dat hoor je, die is al even hip en eigentijds met de Franse rap. Na dit deel 2, gemaakt in 2000, volgt nog een deel 3 uit 2002. En in februari dit jaar is deel 4 uitgekomen. Tot slot gaan we nogmaals luisteren naar de rappers uit Marseille. Om te beginnen One Shot en Jalan met El Dansant.

0: Muziek uit de Franse actiecomedie uit 2000, Taxi 2, rap uit Frankrijk. En daarmee besluit ik dit programma Let's Movie, dat voor de Concertzender werd samengesteld door Charlie Kroijmans. Samengesteld door Charlie Kroijmans.
1: Dit is Radio 6, de Concertzender. Magazine met Roel Kluver.

Let's Movie. Een programma met soundtracks van films wereldwijd. En vandaag het komende uur muziek uit de Indiase film Devdas.

Dat was muziek uit de Indiaanse film Devdas. Een drama uit 2002, geregisseerd door Sanjay Lili Bansali. De film is gebaseerd op het boek Devdas van Sarat Chandra Chattopadhyay. Het verhaal speelt zich af in India rond het jaar 1917. Het verhaal gaat over de baldadige jonge Devdas. Hij wil niets weten van liefde, het leven en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. De enige die hem begrijpt is een buurmeisje, Parvati. Devdas komt uit een rijk gezin, maar zijn ouders kunnen zijn gedrag niet veranderen. Daarom sturen ze hem naar een kostschool in Londen en hopen ze dat hij terugkomt als een nette jonge man. Het buurmeisje Parvati, oftewel Paro, laat een dia branden in de naam van Devdas. Een dia, dat is een kaarslichtje en het staat in deze film symbool voor het leven. Ze wacht op het moment dat hij zal terugkeren uit Londen. Het kaarslichtje en het symbool voor het leven, dat gevoel wordt uitgedrukt in dit volgende nummer.

Ella Fitzgerald zong wonderschoon de titelsong uit But Not For Me uit 1959. Dit is The Sound of Movies, met daarin dit keer films met muziek van George Gershwin, natuurlijk op tekst van zijn broer Ira Gershwin. En ja, we kunnen natuurlijk niet om Porgy en Bess heen, gecomponeerd in 1935. In dit geval de jazzversie uit 1958.

Muziek uit de jazzversie van Porgy and Bess uit 1958. U hoorde Mandel Lowe en his All Stars met Art Farmer trompet, Dan Elliott vibrafoon, Tony Scott klarinet en bariton sax, Ben Webster tenor sax, Mandel Lowe gitaar, George Duvivier contrabas, Ozzie Johnson en Ed Shaughnessy drums en vibrafoon. En de opname vond plaats in New York op 16 en 17 juli 1958. En tot zover deze The Sound of Movies, samengesteld door Egbert Randewijk. Mariama, elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur een uur lang Afrikaanse muziek met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet! Mariama.

The Sound of Movies, daar luistert u naar bij de Concertzender. De Amerikaanse componist Leroy Shield speelt de hoofdrol in deze aflevering. Eigenlijk heet hij Leroy Bernard Shield. Geboren in 1893, overleden in 1962. Aflevering 1 is geheel gewijd aan de stock music voor comedies van producent-regisseur Hal Roach. Stock music is muziek gecomponeerd voor het archief, waaruit voor diverse films de gecategoriseerde deuntjes konden worden gekozen. We beginnen met Good Old Days, Streamline Susie, All Together en Prelude. U hoort The Bohunks onder leiding van Peter Steuven.

The Bohunks, onder leiding van Peter Steuven. En die zult u dit gehele uur horen in The Sound of Movies. We gaan verder met 5 cues uit de film Teacher's Pet van Robert McGowan. We beginnen met Schoolroom Suite.

cues uit de film Teacher's Pet. Het begon met Schoolroom Suite, het eindigde met Ants. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Als u ze allemaal de titels wil weten, kijk dan op de cd van de Bohunks, waar al deze muziek van afkomstig is. Verder met thema's uit 1930, om te beginnen met On to the Show.

Hughes uit 1930 en 1931 waren dat. Gecomponeerd door Leroy Shield. Aan hem is deze uitzending van The Sound of Movies gewijd. Geheel gewijd om precies te zijn aan de stock music voor comedies van producent-regisseur Hal Roach. En stockmuziek is muziek gecomponeerd voor het archief, waaruit voor diverse films de gecategoriseerde deuntjes konden worden gekozen. Dus die herkent u misschien wel uit de diverse films. Verder met cues uit 1935. De eerste is Raja.

Wie de Laurel en Hardy film Our Relations kent uit 1936, zal de volgende cues ongetwijfeld herkennen. Elf's Hornpipe, Walking the Deck en Fancy This. Maar om te beginnen dus Elf's Hornpipe.

Drie cues waren dat uit de Stan Laurel en Oliver Hardy film Our Relations uit 1936. En je kunt je er de scènes zo'n beetje bij voorstellen. Dan verder met vier cues die samen vallen onder de noemer Goof Sweet. En daarna Where Oh Where, Confusion, Wrong All Wrong, Slouching en Go Get Him.

We zijn bijna aan het eind gekomen van The Sound of Movies. Maar we besluiten natuurlijk nog met een aantal andere cues, waarvan de eerste interlude heet. En dat is de laatste compositie van Leroy Shield voor de studio's van Hal Roach. En hij componeerde het voor Our Gang Follies of 1938. Luistert u naar de composities van Leroy Shield, gespeeld door The Bohunks onder leiding van Peter Steuven.

En tot zover de muziek van Leroy Shield. De stokmuziek, gespeeld door de Bohunks. En als u nou denkt, wat een leuk jaren 30, authentiek jaren 30 orkest. Dan stel ik u misschien teleur als ik zeg dat de Bohunks een Nederlands muziekensemble is. Dat vooral werken speelt uit de jaren 30 van de 20e eeuw van Amerikaanse componisten als Leroy Shield. En wanneer men geen bladmuziek kon traceren, heeft men ze zelf geschreven op basis van originele filmtracks. Oprichters van de Bohunks zijn Piet Schreuders en Gert-Jan Blom. Blom is platenproducent, speelt contrabas en is leider van de band. Tot zover deze The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenbeerk. De techniek was vanavond in handen van Hans Meerman. Presentatie Karin van den Bogaert.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In deze aflevering filmmuziek van Leroy Shield, oftewel Leroy Bernard Shield. Hij leefde van 1893 tot 1962. U hoort een tweede aflevering deze keer met muziek van de serie korte films The Little Rascals uit de periode 1930 tot 1936. De soundtrack is op cd verschenen, uitgevoerd door een ensemble van Nederlandse muzikanten, de Bo Hunks, onder leiding van Peter Steuwe. De eerste serie tracks die u gaat horen begint met Good Old Days, Beautiful Lady, Bassooning en On the Snow.

Dat was een studioorkest onder leiding van de componist zelf, Gianni Ferrio. Filmmuziek uit Toto Contro y Quattro. 10 jaar na deze film componeerde Gianni Ferrio een score voor actieregisseur Duccio Tesari. En wel voor de film Tony Argenta, Big Guns. En Big Guns staat tussen haakjes achter de naam van de hoofdpersoon. Tony Argenta is namelijk een huurmoordenaar die eigenlijk uit het vak wil te stappen, maar na de onnatuurlijke dood van zijn vrouw en dochter zijn gereedschap wel moest oppakken om wraak te nemen. Alain Delon speelt deze Argenta duisterder en killer dan ooit. In 1973 staat Delon op de top van zijn carrière, met als gevolg dat hij de ene na de andere zware jongen speelt. Hij oefent ook invloed uit op de keuze van de muzikanten. En zo komt de naam van Gianni Ferrio naar boven. Die is zijn loopbaan tenslotte begonnen als begeleider van artiesten als Teddy Rino, Bobby Solo en Mina. En Ferrio is ook arrangeur en dirigent geweest op het Sanremo Festival, waardoor hij de kans had gekregen eerste scores te schrijven voor televisieproducties. Voor Tony Argenta, Big Guns uit 1973, componeert Ferrio een razendsnelle jazzscore die met Hammondorgel en mondharmonica precies het midden houdt tussen grote stadsdynamiek en introvertie. We gaan weer luisteren naar een studioorkest, gedirigeerd door Ferrio zelf.

Dat waren filmscores voor Tonio Argenta, Big Guns uit 1973. U hoort een studioorkest, gedirigeerd door de componist zelf, Ferio. En tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, met voor de tweede keer aandacht voor de filmmuziek van Ferio. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender en naar The Sound of Movies. Jazz in de film, aflevering 319. Het is deel 5 van Georges Delerue. De Franse filmcomponist Georges Delerue leefde van 1925 tot 1992. In die 67 jaar schreef hij de muziek voor 250 film- en televisieproducties. Hij was opgeleid aan het Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse in Parijs. Zijn klassieke training is in zijn stijl terug te vinden, maar uit zijn conservatoriumstudie blijkt al dat hij ook voor muziektheater en dans belangstelling had. De laatste uitzending met zijn muziek was in oktober 2019. Als herintroductie van Georges Delerue beginnen we daarom met een curiosum. Het is geen muziek uit film en al helemaal geen jazz, maar wel een illustratie van Delerue's begin in de muziek als orkestleider en arrangeur. In het begin van de jaren 60 componeerde hij liedjes voor de theatershows van het artiestenduo Marc Chevalier et André Schlesser, bekend als Marc et André. Op hun album Marc et André Chansons de Théâtre staan er twee. Het eerste chanson komt uit het toneelstuk Rose Rouge pour moi. Het toneelstuk werd oorspronkelijk in 1942 in het Engels geschreven door de Ierse toneelschrijver Sean O'Casey. Het liedje heet in de Franse versie Un pauvre chat noir, op tekst van Michel Abar. Het stuk werd in Frankrijk geregisseerd door de toneelvernieuwer Jean Villard, directeur van het Théâtre National Populaire, in 1961. Het tweede theaternummer heet Chanson de la Salutiste. Het komt uit het toneelstuk Un Otage, dat in 1962 door Georges Wilson in het Théâtre de France werd geregisseerd. Oorspronkelijk is ook dit een Iers toneelstuk, The Hostage van Brendan Meehan uit 1958. Het drama gaat over een gevangen gezet 18-jarig lid van de IRA, de Ierse Republikeinse Verzetsgroep. In de finale zingt zijn lijk cynisch dat je je medemens moet liefhebben. De tekst van het Franse chanson is van de vertalers van Biens eenakter, Jean Paris en Jacqueline Sundström. De beide liedjes die u achter elkaar gaat horen worden twee stemmen gezongen door Marc et André en de orkestratie is van de componist Georges Delerue. En hij dirigeert ook zelf het theaterorkest.

0: La terre est ronde.
1: Suis au bandit à la curée, suivons notre maître Jussieu. Véritable Argus au Saint-Dieu et véritable Briaré. En avant-garde, à vous, messieurs. À vous, messieurs.
0: Et puis, discrétion assurée.
2: Georges Delerue heeft niet zoveel jazz in zijn scores verwerkt, behalve wanneer de hoofdpersoon van de film iets met jazz te maken had, zoals in Tiré sur le pianiste van François Truffaut. Daarvan hebben we de muziek in 2003 gedraaid. De score Tiré sur le pianiste uit 1960 trok de aandacht van Jean-Paul Melville, een filmmaker met een notore argwaan jegens de kracht van de filmmuziek. Voor deze grote cineast van het Franse cinema schreef Delerue dus ook een score met jazz-invloeden, maar nu omdat het een misdaadverhaal betreft, L'aîné de Verchaux. Letterlijk betekent de titel De eerste man van de familie Verchaux. Dat is ironisch bedoeld. Die man is het belangrijkste omdat hij de bodyguard is van de paterfamilias, een rijke bankier. De hoofdrol is dan ook voor Jean-Paul Belmondo. Hij speelt een vroegere paratrooper en bokser die na zijn laatste, verloren gevecht de baan aanneemt als privésecretaris annex persoonlijk beschermer van Dieudonné Verchaux, een rol van Charles Vanel. In Nederland werd de film in 1963 uitgebracht onder de titel Het einde van een gentleman. Die keurige heer was aanvankelijk de bankier Verchaux, totdat hij naar de Verenigde Staten ontsnapt op de vlucht voor de Franse belastingen. Even later verliest ook de bodyguard zijn betrouwbare imago wanneer hij op jacht gaat naar het verstopte vermogen van zijn baas. Georges Delerue componeerde een bedachtzame score bij de fraude en dubbelspelletjes. L'aîné de Verchaux is een misdaadfilm naar een roman van Georges Simenon, maar eentje met een berekenend aftasten van de gevoeligheden tussen een 30-jarige en een 70-jarige. Hier past jazzmuziek met een subtiele, ritmische scandering bij. Opmerkelijk is dat Delerue later meermalen heeft verklaard dat hij bepaald niet gelukkig was met zijn score. Jean-Pierre Melville regisseerde als een dictator en legde ook de componist zijn aanwijzingen op. Hij wilde specifiek een Americana-teneur in het hoofdthema voor de reis van de twee mannen door de Appalachen in Amerika. Een mondharmonica-thema dat de indruk moet wekken van een western. En jazzstukken die de spanning uitdrukken tussen de beide concurrenten om de macht. Dit neemt niet weg dat de soundtrack populair is geworden. Vooral dankzij het singeltje van het thema Les Appalaches, dat in 1963 werd uitgebracht.

We vullen deze uitzending met vier losse thema's voor films uit de jaren 60. De tijd van de opstandige Nouvelle Vague in de Franse cinema. Om te beginnen hoort u een korte suite uit La Dénonciation, een misdaaddrama uit 1962. Onder regie van Jacques Doniol Valcroze speelt Michel Ronet een lid van de Résistance, het Franse verzet tegen de nazi's. Onder druk van de Gestapo verraadt hij mede verzetstrijders, maar na de oorlog krijgt hij verroeging dat hij als een held wordt beschouwd. Delerue componeerde een hoofdthema met een constant stuwend ritme van de brushes op de bekkens en een dwarrelend fluitthema. De gestopte trompet staat voor de verleiding van zowel het goede als het kwade. Uit 1964 stamt de komedie Un Monsieur de Compagnie van de regisseur Philippe de Broca. Een man die verwend is opgevoed door zijn rijke grootvader moet zich ineens zonder geld zien te redden wanneer er geen erfenis blijkt te zijn. Als hij een grote reis onderneemt, zegt Delerue's vrolijke thema voor jazzcombo dat het wel goed zal komen. Ook in 1964 schreef Delerue de muziek bij de misdaadthriller L'Insoumis van regisseur Alain Cavalier. Alain Delon speelt de Luxemburger Thomas Flassenrood, die tijdens de Algerijnse vrijheidsstrijd deserteert uit het Franse Vreemdelingenlegioen. Zo komt hij bij een ondergrondse verzetsgroep terecht. Het thema van Delerue heet La Fête Triste. Het is geschreven voor een kleine bezetting van contrabas, piano en drums en krijgt vooral door de accordeon een melancholieke bijsmaak. De gestopte solotrompet staat voor de eenzame hoofdpersoon. L'Insoumis, dat betekent de rebel, maar de exporttitel van de film luidt The Unvanquished. Dat betekent degene die onoverwonnen is. In 1965 maakte Claude de Givré een combinatie van komedie, misdaad en drama. L'amour à la chaîne. Een Parijs meisje van 19 beleeft een rommelige liefdesaffaire en besluit daarom maar prostituee te worden. Delerue componeerde een sluipend ritmisch thema op drums en accordeon, maar onderbreekt dit door dreigende staccato-strijkers wanneer het meisje met de keerzijde van het vrije bestaan wordt geconfronteerd. U hoort de thema's uit La Dénonciation, Un Monsieur de Compagnie, L'Insoumis en L'Amour à la Chaîne uit 1965 achter elkaar.

Dit bracht ons aan het einde van het programma The Sound of Movies. Techniek Dirk Winkel, samenstelling Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. En we zijn bezig met een serie rond filmmuziek van de Amerikaanse componist Leroy Shield, oftewel Leroy Bernard Shield. Geboren in 1893 en gestorven na een arbeidzaam leven in 1962. In het komende uur muziek die hij schreef voor de korte filmpjes. Wie kent ze niet van Oliver Hardy en Stan Laurel. Films die gemaakt zijn in de periode 1931 tot 1936. De muziek is te vinden op cd's van The Bo Hunks. Een ensemble van Nederlandse muzici dat veel filmmuziek van onder andere Shield op cd heeft gezet. De eerste vier nummers heten On to the Show, Rockin' Chair, Colonial Gaieties en On a Sunny Afternoon.

Drunk heet dit nummer en hoe dronken kun je zijn. In The Sound of Movies luistert u naar muziek van Leroy Shield. Thema's die hij componeerde in de 30er jaren voor de bekende korte films van het duo.

Drunk heet dit nummer en hoe dronken kun je zijn. In The Sound of Movies luistert u naar muziek van Leroy Shield. Thema's die hij componeerde in de 30er jaren voor de bekende korte films van het duo

In My Canoe, Blue Blue en Effect. Zo heet het, de laatste tracks. Originele filmmuziek van de Amerikaanse componist Leroy Shield. Bij de filmpjes van Stan Laurel en Oliver Hardy. De dikke en de dunne dus. En hun stemmen waren net heel even te horen. Ik herinner me die filmpjes als de dag van gisteren. Er was een tijd dat ze wekelijks op de Nederlandse tv waren te zien. Welke beelden zouden we bij de volgende tracks kunnen bedenken? Misschien niet zo heel moeilijk. Dog Song, Let's Go, Nothing at All en It Is to Love.

Dear With Me en Flivver Flops zijn de titels van de laatste twee Laurel en Hardy filmmuziekjes, geschreven in de 30er jaren door de Amerikaan Leroy Shield en gespeeld door de Bo Hanks onder leiding van Peter Steuwe. Een groot aantal van deze pakkende thema's en effecten van Shield hebben ze op cd uitgebracht in de 90er jaren. Hier zijn nog 6 tracks, te beginnen met Wishing, Crowhop en Lazy Moon.

0: happened?
1: De Bo Hanks, onder leiding van Peter Steuwe, dat was het ensemble van Nederlandse muzici dat het afgelopen uur een groot aantal filmthema's speelde van de hand van de Amerikaanse componist Leroy Shield. Hij componeerde ze in de jaren 30 voor de films van Stan Laurel en Oliver Hardy. U luisterde naar The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hogenbirk. En ga ook even naar onze site concertzender.nl voor meer informatie.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Dit is de Concertzender. In het komende uur tijd voor filmmuziek in The Sound of Movies. En vandaag voor het voetlicht Amerikaanse componist Leroy Shields. Eigenlijk heet hij Leroy Bernard Shields, geboren 1893, overleden 1962. Vandaag deel 4 met muziek voor films van Stan Laurel en Oliver Hardy. Met bovendien de Cuckoo Theme, dat hij samen componeerde met Marvin Hadley. Het gaat dus om thema's uit de langere Laurel en Hardy lachfilms uit de periode 1927-1935. Met steeds in dit uur Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. Ter opening Our Relations Suite, inclusief de MGM fanfare.

0: Dat was de score van de film The Subterraneans, een film uit 1960 met muziek van Andrew Previn. U hoorde Andrew Previn en Russ Freeman, piano, Terry Mulligan, bariton sax, Shelley Mann en Dave Maley, drums, Art Farmer en Jack Sheldon, trompet, Buddy Clark en Red Mitchell, bas, Art Pepper, alt sax, Bill Perkins, saxofoon, Bob Enveldsen, trombone en, niet te vergeten, zangeres Carmen McRae. Dit was Jazz in de film bij de Concertzender. Vandaag deel 6 over de muziek dus van Andrew Previn. Dit was uit 1960 dus de muziek voor de film The Subterraneans. Het programma werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg.
1: Concertzender.nl

The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, de Duitse componist Rolf Wilhelm, geboren in 1927. En dit is aflevering 2. Wilhelm componeerde voor meer dan 100 films en series voor tv. Denk bijvoorbeeld aan De Commissar, Derk en Tatort. Vorige week lieten we u zijn score voor de film Das Schlangenei horen en luistert u vandaag nog een keer naar de titelmuziek en enkele delen uit deze Ingmar Bergman film.

Hast du ein Blick?

Muziek uit Das Schlangenei werd uitgevoerd door een studioorkest. We gaan verder met Es muss nicht immer Kaffeejaag sein. Ook weer muziek van Rolf Wilhelm. En dit komt uit een thriller van Geza von Radvanyi uit 1961. Het Südfunk Tanzorkeste staat onder leiding van de componist.

In de volgende vier tracks uit de scores van Rolf Wilhelm staat de componist zelf voor het Studioorchester München. Zij beginnen met Das Fliegende Klassenzimmer, een komedie van Werner Jacobs uit 1973 naar de roman van Erich Kästner.

Ik heb u 4 tracks uit Scores beloofd, maar het worden er 3. We besluiten met Oedipussie uit 1988, opnieuw een komedie, en dit keer van Viggo von Bülow, beter bekend als Loriot. In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmmuziek van Ralph Wilhelm. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Filmmuziek nu, het komend uur op de concertzender in The Sound of Movies. U gaat luisteren in deze aflevering naar de originele filmscore die de Amerikaanse componist Leroy Shield schreef voor Our Relations. Een comedy van Harry Lackman uit 1936 met Stan Laurel en Olivier Hardy in de hoofdrollen. Als zichzelf en als hun tweelingbroers. De film is weliswaar uit 1936. De opname is gemaakt in de jaren 90 van de vorige eeuw door de Nederlandse muzici van De Bo Hanks onder leiding van Peter Steuven en het Metropoolorkest onder leiding van Jan Stulen.

En zo plotseling eindigde dus de uiteindelijke score voor de film Cold Turkey. Op zijn Cold Turkey, zou je kunnen zeggen misschien. Muziek gecomponeerd door Randy Newman. Het is een film dus van Norman Lear. Tot zover ongehoorde scores, samengesteld door Kees Hoogenbirk. Volgende week is er aandacht voor onder andere de film Chips, met muziek van Alan Silvestri. En voor zover de tijd ons dat toelaat, een aantal stukken van deze film.

Tot zover deze zomerse aanvulling van Ongehoorde Scores. Het is een cd gepakt van de plank voor volgende week van de stapel Ongehoorde Scores. Want dan hoort u de titelsong van deze serie Chips. Werk van Parker, bewerkt door Silvestri. Volgende week dus in Ongehoorde Scores.

Ja, bij zo'n gezellige tune, dan weet u het wel. Bij de concertzender tenminste. De ongehoorde scores. Vandaag tekst eruit, orkest blijft. Dat klinkt primitief. Maar het is heel bijzonder. Want laten we maar eens beginnen bijvoorbeeld met nummer 1. U hoort direct orkestrale tracks en songs die niet in de film The 5000 Fingers of Dr. T werden gebruikt. Een film uit 1953. Een hele obscure, dat mag u wel begrijpen uit de titel. 5000 Vingers van Dr. T. Het zal vast spannend en eng geweest zijn. Muziek in ieder geval gecomponeerd door Frederick Hollander en Dr. Zois, oftewel Theodore Geisel. Luistert u naar een studioorkestonderleiding van Morris Stolloff en daarbij zang van Hans Conried, Peter Lind Hayes en Mary Healy. En ook nog een koor.

Ja, de verleiding is groot om u precies te vertellen wat er allemaal in deze film gebeurt. Het is bizar en gek en eng, inderdaad spannend, zoals ik zei. Een nare droom van een jongen die samen met 500 andere kinderen aan een reusachtige piano zit en 24 uur per dag vreselijke pianooefeningen moet uitvoeren. Ja, en dan allemaal nog wel onder leiding van die tyrannieke Dr. Terwilliger. Dat zijn de 5000 Fingers of Dr. T, een film uit 1953 waaruit u de orchestrale tracks en songs die niet in die film gebruikt werden, heeft gehoord. Muziek gecomponeerd door Frederick Hollander. Ik zei het net zo op zijn Amerikaans. Natuurlijk, het is die Duitse bekende componist Friedrich Hollander. Schrijver van vele liederen voor onder andere Marlene Dietrich. Voordat ik verder praat over het volgende stuk, eerst maar weer eens luisteren. De televisieserie Chips uit 1979, met muziek gecomponeerd door Alan Silvestri. Zijn songs zijn alleen tekstloos in deze serie gebruikt. En daarbij natuurlijk ook de zogenaamde main title van Chips. Dat is Alan Silvestri's arrangement van een hoofdthema gecomponeerd door John Parker. En die main title is ooit alleen in de radioreclamespotjes voor de serie gebruikt. U hoort in ieder geval een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. En de vocals helaas allemaal onbekend. De muziek wel. Chips.

Ja, weet u het nog? Die ontzettende hunk Eric Estrada, die Frank Poncho Poncherello speelde. En daarnaast natuurlijk ook nog Larry Wilcox als John Baker in die aparte serie Chips. Ja, over politie, licht politievermaak zullen we het maar noemen. Daarnaast natuurlijk allerlei sociale onderwerpen en prachtig stuntwerk. En daarbij altijd weer die discomuziek, die muziek van die tijd. En het was altijd raak. Of het nou ontspannen was of actie, het was discomuziek. En dat was natuurlijk de muziek van Alan Silvestri. We gaan nog een stukje laten horen van Chips, maar dan uit seizoen 2. En dan hoort u de main title, gecomponeerd door John Parker in arrangement van Alan Silvestri. En die nieuwe main title werd ook als herkenningstune voor seizoen 3 gebruikt. Maar liefst 6 seizoenen namelijk was die serie Chips te zien. Maar die seizoen 3, de serie waar u net muziek uit hoorde, dat was de meest populaire in de top 20 destijds in de Verenigde Staten. Gouden tijden, eind jaren 70, begin jaren 80. Muziek van Alan Silvestri.

daar word je helemaal vrolijk van. Muziek van Chips uit Amerika natuurlijk. Muziek van Alan Silvestri. En aardig om toch te vertellen als afsluiting is dat Alan Silvestri elke keer bij elke aflevering zijn best deed om weer een nieuw disco deuntje te bedenken, zodat elke aflevering ook werkelijk unieke muziek bevat. We gaan verder naar Hairspray uit 2007, muziek gecomponeerd door Mark Shaiman en Scott Whitman. Songs uit de theatermusical van 1988, al wel opgenomen voor de musicalverfilming, maar alleen als instrumentale underscore in de film terechtgekomen. U kunt gaan luisteren naar de Hollywood Studio Symphony onder leiding van Lon Hoyt, met zang van Patty Darcy, Mark Shaiman, Christine Ebersole, Jennifer Lewis, Nathan Lane en Keira Saddle. Hairspray.

Muziek van Mark Shaiman en Scott Whitman uit de film Hairspray uit 2007. Ja, een aanstekelijke en uitbundige verfilming van die beroemde Broadway musical. Geh, wat een rotwoord. Geïnspireerd op John Waters' gelijknamige film in 1988. Het speelde zich af in Baltimore, 62. Cuba-crisis, R&B, de muziek van de jeugd die elke week trouw naar de Corny Collins Show kijken. Ja, een apart muziekprogramma op televisie. De muziek is zwart, de dansers zijn wit. En als dan de mollige Tracy danseres bij het programma wordt, begint ze samen met haar vriendin Penny en hun nieuwe zwarte bondgenoten een campagne voor raciale integratie. Ja, de film werd vooral ook nog eens berucht bekend door die vrouwenrol van John Travolta als Edna Turnblad. We sluiten af met Come So Far uit Hairspray. En ik zeg nog even dat dit programma samengesteld werd door Kees Hogenbeer.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar ongehoorde scores. Vandaag Gangs of New York. Een drama van Martin Scorsese uit 2002 over jeugdbendes in New York. En we zijn dan aan het einde van de 19e eeuw. Hoofdrollen waren er voor Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz en Daniel Day-Lewis. Vandaag hoort u de niet gebruikte score van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein. Hij leefde van 1922 tot 2004. Het studioorkest staat onder zijn leiding.

U heeft geluisterd naar de niet gebruikte score van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein voor de film Gangs of New York. Het studioorkest stond onder zijn leiding. Volgende keer in Ongehoorde Scores kunt u de wel voor Gangs of New York gebruikte score van Howard Shore horen. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Ongehoorde Scores. Gangs of New York, een film van Martin Scorsese uit 2002 over jeugdbendes in New York aan het eind van de 19e eeuw. Hoofdrollen waren er voor Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz en Daniel Day-Lewis. Vorige week lieten we de afgekeurde score voor Gangs of New York horen. Die was gecomponeerd door Elmer Bernstein. In deze aflevering de wel voor Gangs of New York gebruikte score en wel van Howard Shore. U hoort de suite Brooklyn Heights en wel de delen 1, 2 en 3. Het werk is samengesteld voor de film Gangs of New York uit reeds bestaande muziek van Howard Shore.

U kunt nu luisteren naar popsongs en reeds bestaande, diverse composities, uitgekozen door Martin Scorsese voor zijn film Gangs of New York. De werkjes worden uitgevoerd door onder andere U2, Peter Gabriel, Jocelyn Pook en Linda Thompson. We beginnen met Dark Moon High Tide.

Muziek bij de film Cops and Robbers uit 1973. U hoorde een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. Ook voor La Rose et la Flèche uit 1976, het Sean and Audrey Concerto Grosso, stond een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand klaar. U hoort een speciaal samengestelde concertsuite uit de afgewezen score voor de film Robin and Marian. En dat was een film van Richard Lester.

Van Michel Legrand was dat La Rose et la Flèche. De Sean & Audrey Concerto Grosso. Speciaal samengestelde concertsuite uit de afgewezen score voor de film Robin and Marian. Een film van Richard Lester. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Ongehoorde

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, nu deel 186 over Bronislaw Kaper of Kaper. Bronislaw Kaper was Pool van geboorte. Hij kwam ter wereld in Warschau in 1902. Op zijn 21ste studeerde hij af aan de Chopin Muziekschool en ging daarna cabaretliedjes schrijven in Berlijn. In 1933 moest hij uitwijken voor de nazi's en ging naar Parijs. Hier kwam hij in de filmindustrie terecht, tot 1935. In dat jaar namelijk hoorde studiohoofd Louis B. Mayer, die op vakantie was in Europa, een van Kaper's liedjes. Mayer bood Kaper een contract aan in Hollywood. Eenmaal in de Verenigde Staten beleefde Kaper zijn eerste succes vrijwel meteen. In 1936 schreef hij samen met Walter German op tekst van Gus Kahn de song San Francisco. Jeanette MacDonald zong het nummer in de gelijknamige film als de mooie operetta-diva naar wie hand wordt gedongen door zowel Clark Cable als Spencer Tracy. De muziekfilm werd geregisseerd door W.S. Van Dyke en was zo'n hit dat Kaper's nummer San Francisco op het repertoire van veel bands kwam te staan. En hier is die originele opname met Jeanette MacDonald, die na deze film, de San Francisco, ook een grote ster werd.

Dat was Jeanette MacDonald in de song San Francisco uit de gelijknamige film. De muziek was van Bronislaw Kaper. Kaper was dus al vroeg geknipt voor de uitvoerende kunsten en verder humor en film. Alle drie kwamen samen in een komedie van de Marx Brothers, A Day at the Races, geregisseerd door Sam Wood in 1937. En zoals van de gebroeders Marx te verwachten valt, buitelen de kunsten over elkaar heen. Groucho is dokter Hugo D.Z. Hagenbusch, die een medische kliniek drijft voor de hoogste klasse. Maar niemand mag weten dat hij eigenlijk gewoon een dierenarts is. En daardoor is hij wel weer geknipt om met hulp en tegenwerking van zijn broers, Chico en Harpo, een belangrijk hippies concours te winnen. Met een kreupel racepaard. U krijgt veel rumoer te horen. Bronislaw Kaper leefde zich uit, wederom met zijn collega Walter German, om de Marx Brothers bij te houden. De liedjes hebben teksten van Gus Kahn. En dan nog een nummer uit A Day at the Races, in de vorm van een bewerking van een lied van Andrew Previn uit 1950. Het nummer is te horen in het melodrama A Life of Her Own, waarvoor Kaper ook de volledige score componeerde. Het uptempo van het liedje All Got Chillum Got Rhythm contrasteert sardonisch met de sfeer van het appartement waar het uit de radio komt. Hier wil namelijk een uitgerangeerd fotomodel zelfmoord plegen. Bronislaw Kaper schreef het samen met Walter German. Muziek dus uit de film A Day at the Races met Johnny Green en een studioorkest.

uit de film A Day at the Races van de Marx Brothers uit 1937 met songs van Bronislaw Kuiper. U hoorde Johnny Green in een studioorkest. Kuiper liet zijn